Kiks hoor je overal. Ja, overal. Kiks. Download de Kiks Belgium app gratis van iTunes of Google Play. Of luister via radiokiks.be. Kiks. Je hoort ons overal.

0: Kicks.
1: Dit is Kicks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on-air en online.
0: Kicks.
1: Maximaal Radio. Dit is Kicks met het nieuws uit je regio.
2: Bij een brand in een appartementsgebouw in Hatert is zondagochtend een man overleden. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Alle andere bewoners die konden het gebouw op tijd verlaten. Bij een schietincident op de Houtmarkt in Aalst zijn afgelopen weekend twee mensen opgepakt. Het gaat om twee 23-jarigen. Een andere 23-jarige raakte gewond, maar verkeert niet in levensgevaar. In Gijzenzele heeft Patrick Daze zijn dochter Valérie herdacht. Zij kwam 7 jaar geleden op 22-jarige leeftijd om het leven bij een verkeersongeval in Maldegem. Haar ouders blijven nog altijd met veel vragen zitten over het dodelijke ongeval. De Korte Moeie in Eeklo gaat vanaf deze maandag bijna een maand dicht voor werken aan het wegdek. De werken die duren normaal tot vrijdag 23 oktober. Gemotoriseerd verkeer kan er niet door en er is een omleiding voorzien. In Aalter starten nieuwe nutswerken. Faris die voert vanaf dinsdag 29 september tot en met woensdag 7 oktober werken uit in de Spoorweglaan. Ook in andere dorpen van

0: radiokiks.be.
1: Kiks.
0: Nieuws uit je regio. Elke dag en enkel op Kiks. Kiks. Maximaal Radio.

0: De weersverwachting. We starten nog grijs, maar al snel breekt de zon door en zou het snikheet moeten worden met maxima tot mogelijk 29 graden. Morgen woensdag toenemende bewolking vanaf de namiddag en de kans op buien stijgt. Al blijft het met 27 graden wel bijzonder warm.
1: Kicks. We like you.
2: Oh, thank you.
1: Kicks. Maximaal Radio.
3: Waar je een kick van krijgt.

Kix hoor je overal. Ja, overal. Download de Kix Belgium app gratis van iTunes of Google Play. Of luister via radiokix.be. Kix. Je hoort ons overal.

0: Kicks.
1: Dit is Kicks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on-air en online.
0: Kicks.
1: Maximaal Radio. Kicks.
0: Kicks.
1: Dat is heerlijke radio.

0: Kicks.
1: Dit is Kicks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on air en online.
0: Kicks.
1: Maximaal Radio. Dit is Kicks met het nieuws uit je regio.
2: Bij een brand in een appartementsgebouw in Hatert is zondagochtend een man overleden. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Alle andere bewoners die konden het gebouw op tijd verlaten. Bij een schietincident op de Houtmarkt in Aalst zijn afgelopen weekend twee mensen opgepakt. Het gaat om twee 23-jarigen. Een andere 23-jarige raakte gewond, maar verkeert niet in levensgevaar. In Gijzenzele heeft Patrick Daze zijn dochter Valérie herdacht. Zij kwam 7 jaar geleden op 22-jarige leeftijd om het leven bij een verkeersongeval in Maldegem. Haar ouders blijven nog altijd met veel vragen zitten over het dodelijke ongeval. De Korte Moeie in Eeklo gaat vanaf deze maandag bijna een maand dicht voor werken aan het wegdek. De werken die duren normaal tot vrijdag 23 oktober. Gemotoriseerd verkeer kan er niet door en er is een omleiding voorzien. In Aalter starten nieuwe nutswerken. Faris die voert vanaf dinsdag 29 september tot en met woensdag 7 oktober werken uit in de Spoorweglaan. Ook in andere dorpen van Aalter zijn nutswerken gepland. En de gemeente Aalter past het retributiereglement voor begraafplaatsen aan. Voor minderjarige kinderen vervalt voortaan de retributie. Het Rode Kruis Laarne organiseert op woensdag 30 september een bloedinzameling. Die vindt plaats van 17 tot 20 uur in zaal Melopé in de Keistraat naast de bibliotheek. De inzameling is bedoeld voor mensen vanaf 18 jaar. In Massemen bij Wetteren is de tweede editie van het Curiosity Festival afgesloten. Het festival werd dit jaar gespreid over 2 weekends en 6 dagen. En K3

0: dat je alles uit je radio wil halen.
1: Ja, lekker.
2: Kicks. Maximaal Radio voor Alterbrugge op 104.7. Voor Eeklo Evergem op 106.3. En voor Maldegem Zeeuws-Vlaanderen op 105.9.

0: Kicks.
1: Dit is Kicks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on-air en online.
0: Kicks.
1: Maximaal Radio.
0: Welkom bij Kicks.
2: Hello everybody.
0: Kicks.
1: Maximaal Radio.
0: Voor iedereen.

0: Gigs.
1: Dit is Gigs.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on-air en online.
0: Gigs.
1: Maximaal Radio. Gigs.
0: Gigs.
1: Dat is heerlijke radio.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

Belegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod. Vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen. Zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: De weersverwachting. We starten nog grijs, maar al snel breekt de zon door en zou het snikheet moeten worden met maxima tot mogelijk 29 graden. Morgen woensdag toenemende bewolking vanaf de namiddag en de kans op buien stijgt. Al blijft het met 27 graden wel bijzonder warm.
1: Kiks. Maximaal Radio, waar je een kick van krijgt.
2: Be the first to out yourself, I always think, because, you know, there's no end to the hypocrisy of the human heart.

0: meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body en beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
0: Wij
2: zijn
0: Kicks.
2: Kicks.
0: Jouw dagelijkse dosis adrenaline.

0: Kiks.
1: Dit is Kiks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on air en online.
0: Kiks.
1: Maximaal Radio. Dit is Kiks met het nieuws uit je regio.
2: In Idrichem bij Denderleeuw zijn de lichamen aangetroffen van een 51-jarige vrouw en haar 20-jarige dochter. De 17-jarige zoon van het gezin is opgepakt. Het parket is een onderzoek gestart naar moord en de tiener is in een jeugdinstelling geplaatst. In Eeklo heeft de politie maandag namiddag twee mannen gearresteerd na een huiselijke ruzie. De feiten gebeurden maandag rond 4:15 in de Zuidmoerstraat. De politie die werd ter plaatse geroepen door een vrouw die alarm sloeg. Een van de betrokkenen zwaaide met een mes. Volgens de politie was hij onder invloed van drugs. Van de ongeveer 90 woningen die tegen 2040 moeten verdwijnen om de Dender meer ruimte te geven bij hoogwater, is intussen 1/3 vrijwillig aangekocht. De Vlaamse overheid, de provincie Oost-Vlaanderen en de Dendergemeenten die werken verder aan het plan om de Denderstreek beter te wapenen tegen wateroverlast. Het agentschap Wegen en Verkeer start met een studie over de heraanleg van de N466 in Drongen. Bewoners die kunnen via een online bevraging hun ervaringen delen. AWV die wil met die opmerkingen aan de slag. En de bedoeling is dat de steenweg tussen Gent en Deinze veiliger, leefbaarder en beter bereikbaar wordt. De zuivelarij uit Berlare heeft de Biovlam 2026 gewonnen. De kaasmakerij die overtuigde de jury met biologische varianten. De Biovlam bekroont jaarlijks een Vlaamse bio-ondernemer die uitblinkt in innovatie, passie voor bio en duurzaamheid. De bouw van het nieuwe woonzorgcentrum De Linde in Ronse kan in januari 2027 starten. De gemeenteraad heeft de laatste financiële afspraken goedgekeurd. Het project wordt al sinds 2016 voorbereid. En het huidige woonzorgcentrum De Linde is al lang verouderd.
1: Heb je nieuws uit je regio? Meld het dan via de nieuwsknop op radiokiks.be.
0: Kiks.
1: Nieuws uit je regio. Elke dag en enkel op Kiks. Kiks.
0: We like you.

0: Op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Dit is Kix. Maximaal Radio.

0: de weersverwachting. We starten nog grijs, maar al snel breekt de zon door en zou het snikheet moeten worden met maxima tot mogelijk 29 graden. Morgen woensdag toenemende bewolking vanaf de namiddag en de kans op buien stijgt. Al blijft het met 27 graden wel bijzonder warm.
1: Maximaal Radio.

0: meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensel. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
1: Voor particulieren en bedrijven.
0: Rensel, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensel.be.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Klaar

0: Dit is Kiks.
1: Elke dag, de hele dag.
0: Luister on-air en online.
1: Kiks.
0: Maximaal Radio.
1: Welkom bij Kiks.
2: Kiks.
0: Maximaal Radio.
1: Voor iedereen.

Swiss Sounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek

0: 050 61 34 95. WeSound. Jouw feest begint bij ons.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body en Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: Welkom bij Kicks.
0: Kicks.
2: Maximaal Radio.
0: Waar je een kick van krijgt.

0: Kicks.
1: Dit is Kicks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on-air en online.
0: Kicks.
1: Maximaal Radio. Dit is Kicks met het nieuws uit je regio.
2: In Iedergem bij Denderleeuw zijn de lichamen aangetroffen van een 51-jarige vrouw en haar 20-jarige dochter. De 17-jarige zoon van het gezin is opgepakt. Het parket is een onderzoek gestart naar moord en de tiener is in een jeugdinstelling geplaatst. In Eeklo heeft de politie maandag namiddag twee mannen gearresteerd na een huiselijke ruzie. De feiten gebeurden maandag rond 4:15 in de Zuidmoerstraat. De politie werd ter plaatse geroepen door een vrouw die alarm sloeg. Een van de betrokkenen zwaaide met een mes. Volgens de politie was hij onder invloed van drugs. Van de ongeveer 90 woningen die tegen 2040 moeten verdwijnen om de Dender meer ruimte te geven bij hoogwater, is intussen 1/3 vrijwillig aangekocht. De Vlaamse overheid, de provincie Oost-Vlaanderen en de Dendergemeenten die werken verder aan het plan om de Denderstreek beter te wapenen tegen wateroverlast. Het agentschap Wegen en Verkeer start met een studie over de heraanleg van de N466 in Drongen. Bewoners die kunnen via een online bevraging hun ervaringen delen. AWV die wil met die opmerkingen aan de slag. En de bedoeling is dat de steenweg tussen Gent en Deinze veiliger, leefbaarder en beter bereikbaar wordt. De zuivelarij uit Berlaren heeft de Biovlam 2026 gewonnen. De kaasmakerij die overtuigde de jury met biologische varianten. De Biovlam bekroont jaarlijks een Vlaamse bio-ondernemer die uitblinkt in innovatie, passie voor bio en duurzaamheid. De bouw van het nieuwe woonzorgcentrum De Linde in Ronse kan in januari 2027 starten. De gemeenteraad heeft de laatste financiële afspraken goedgekeurd. Het project wordt al sinds 2016 voorbereid. En het huidige woonzorgcentrum De Linde is al lang verouderd.
1: Heb je nieuws uit je regio? Meld het dan via de nieuwsknop op radiokicks.be.
0: Kicks.
1: Nieuws uit je regio. Elke dag en enkel op Kicks.
0: Kicks. Een 365 dagen durende kuur tegen verveling.
1: Meer Kicks.
0: Kicks.
1: Yeah, yeah. Meer plezier.

0: als je alles uit je radio wil halen.
1: Ja, lekker.
2: Kiks. Maximaal Radio, waar je een kick van krijgt.

0: zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Waar elke kick een echte kick is.

De weersverwachting. We starten nog grijs, maar al snel breekt de zon door en zou het snikheet moeten worden met maxima tot mogelijk 29 graden. Morgen woensdag toenemende bewolking vanaf de namiddag en de kans op buien stijgt. Al blijft het met 27 graden wel bijzonder warm.

0: Als je van muziek houdt, luister je naar Kiks.
1: Kiks.
0: Kiks.
1: Maximaal radio waar je een kick van krijgt.
0: Kiks.
1: Kiks.
0: Maximaal radio.

meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particuliere aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot, tegenover Salami Terbeke.

0: Dit is Kiks.
1: Elke dag, de hele dag.
0: Luister on air en online.
1: Kiks.
0: Maximaal Radio. Dit is Kiks met het nieuws.
2: De Rode Duivels hebben de tweede Nations League wedstrijd niet kunnen winnen. Het werd 0-1 tegen Frankrijk. De enige goal viel pas in de 88ste minuut. Trainer Mark van Bommel blikt met een dubbel gevoel terug op de wedstrijd, zo verklaarde hij. Vrijdag nemen de Duivels het nog op tegen Turkije en maandag volgt dan de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De rest van de groepsfase werken ze in november af. De Antwerpse gedeputeerde Ginny Beels wil haar politiek mandaat niet afgeven. Dat zei ze in het programma Ter Zake. Haar partij Vooruit wil de samenwerking stopzetten omdat Beels volgens de partij niet loyaal genoeg is. Volgens Beels is dat pure onzin en dus weigert ze op te stappen. Ze laat wel weten in gesprek te zijn met andere politici en zou zich in de toekomst mogelijk aansluiten bij een andere partij. Rara, welke zou dat kunnen zijn? We zijn benieuwd. In Frankrijk heeft de politie meer dan 160 mensen opgepakt bij scholierenprotesten. Onder meer in de regio rond Parijs, dat meldt de Franse binnenlandminister. Er raakten ook tientallen mensen gewond en aan verschillende scholen zijn vernielingen. Sinds vorige week blokkeren scholieren middelbare scholen uit protest tegen overvolle klassen. Het lerarentekort en de hoge werkdruk. Ook in Frankrijk dus een probleem. Het kwam trouwens in verschillende scholen tot opstootjes met de politie. De autoriteiten laten weten dat ook vandaag de veiligheidsdiensten massaal worden ingezet. Vandaag eerst grijs, maar daarna wordt het al snel zonnig en warm bij maxima tot 30 graden. Woensdag opnieuw buien vanaf de middag. Het wordt wel nog warm. De temperaturen zitten dan rond 27 graden.
1: Krijg de kick van je leven.
0: Bij Kiks.
1: Kiks.
0: Maximaal Radio. Voor iedereen.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instandbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
3: Een echte kick.
4: Elk uur, elk moment, iedere tel.
3: Kicks.

0: meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de Open Deurdag bij Rensel. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensel, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensel.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body en beautybeurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
0: Wij
2: zijn
0: Kicks.
2: Kicks.
0: Jouw dagelijkse dosis adrenaline.

middag of middernacht. In Duplo is de radioshow waarbij iedereen lacht. Niets of niemand is veilig. En niets of niemand is heilig. Een totaal eigenzinnige kijk op de actualiteit. Met Mark Verleijen in Duplo. In Duplo. Elke dag van 12 tot 2 op Kiks.

0: Kiks.
1: Kiks.
0: Dit is Kiks.
1: Elke dag, de hele dag.
0: Luister on air en online.
1: Kiks.
0: Maximaal Radio. Dit is Kiks.
1: Kiks.
0: Nu met Mark Verleijen.
2: Een misdaadklan stuurde kinderen op rooftocht in Disneyland Parijs en haalde zo gemiddeld 25.000 euro buit per dag binnen. Zou zoiets ook gebeuren in onze Belgische pretparken? In Plopsaland bijvoorbeeld? Maar ja, daar eigenlijk zitten de kabouters al in je zakken van zodra je een toegangsticket koopt uiteraard. Hey, dit is een nieuwe in Duplo. We beginnen eraan met Milk Inc.

PM Dawn en Set Adrift on Memory Bliss. Tja, aan het WK wielrennen voor elite mannen, daar zullen we in de toekomst niet met goede herinneringen aan terugdenken, denk ik. Want laat ons eerlijk zijn, onze kopmannen hebben het ferm laten afweten. Zowel Remco Evenepoel als Wout van Aert hadden off day. En we kwamen niet echt in het stuk voor. Trainer Nacria nu bij Kicks.

zet je de radio toch gewoon. Wat lijkt!

0: zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Een echte kick.
3: Elk uur, elk moment, iedere tel.
2: Kick.

De Strumbellas en Spirits. Hopelijk loop jij vandaag rond met een goede spirit. Wij van Kicks doen in elk geval ons best om daar een stevige muzikale steen aan bij te dragen. Alesso en One Republic hebben samengewerkt. Dit is het resultaat. In Your Eyes.

The Eurythmics and Sisters are doing it for themselves. De Indian Summer die ons voor deze week werd beloofd, die baart een muis. Alleen niet dat we qua temperatuur echt te klagen hebben, maar het is toch niet wat ze voorspeld hadden. Morgen overdag 90% kans op neerslag en 23-tal graden. Ook op donderdag verhoogde kans op neerslag. Dan wordt het overdag niet warmer dan 20 graden.

Disclosure en Sam Smith met Omen. De voortekenen wat betreft de besparingen die zijn niet rooskleurig. Allee, kijk, de Vlaamse regering die gaat 3 miljard komen zoeken bij de burger. En de federale regering daarbovenop ook nog eens 10 miljard. Dat gaat dus over 13 miljard die wij gewoon gaan ophoesten. Ik ben benieuwd hoe lang wij dit als burger nog gaan blijven slikken. To Fabiola en Lift You Up.

0: Wissounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissounds.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissounds.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
1: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
2: Voor particulieren en bedrijven.
1: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
3: Dit is Kiks.
4: Waar elke kick
3: een echte kick is.

Andrea Bocelli, dat is een naam die we al jaren niet meer hebben gehoord. Of hij ook fysiek betrokken is geweest bij deze track, dat weet ik niet. Maar het was wel David Guetta die hem heeft ingeschakeld. Je hoorde hen samen hier met DNA bij Cakes.

zet je de radio toch gewoon

Who's that girl? Wat betreft Demi Vollering, de Nederlandse wielrenster, stellen we ons die vraag al lang niet meer. Zij is de absolute nummer 1 in het vrouwenwielrennen. Dat heeft ze afgelopen weekend met het behalen van de wereldtitel nog maar eens bewezen. Telecast en Frank Walker, Ocean Eyes.

0: Gigs.
1: Dit is Gigs.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on-air en online.
0: Gigs.
1: Maximaal Radio.
2: Say my name.
1: Kiks. Maximaal Radio, waar je een kick van krijgt.
0: Dit is Kiks.
1: Met Mark Verleijen.
3: Hey, this is not a test.
1: Kiks in Duplo.
4: In Duplo.

Atomic Kitten en Be With You. Als jij echt graag met een bepaald persoon samen zou willen zijn, dan moet je dat zeggen tegen die persoon. Ook al ben je verlegen en scheid je in je broek, toon wat haar op je tanden en onderneem actie. Het is niet gegarandeerd dat het werkt, maar langs de andere kant, dan heb je het tenminste geprobeerd. Oliver Heldens, Cryer en de Young Punks nu met A-E-I-O-U.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particuliere aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salami Terbeke of

0: jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Kiks, een 365 dagen durende kuur tegen verveling.
2: Meer kiks. Yeah, yeah. Meer plezier.

Avicii en Hey Brother. Of om het even met de woorden van de zogenaamde tweelingbroer van Erik van Looy te zeggen, die ziet verschijnen in het reclamefilmpje voor De Slimste Mens. Hey Bruur. Nu, De Slimste Mens, binnenkort weer op tv. Er zijn al 37 kandidaten bekendgemaakt, maar er nemen 38 kandidaten deel. Dus één naam wordt nog angstvallig verzwegen. Wat de reden daarvan is, dat zal de komende dagen misschien wel blijken. DJ Licious en Almost Gone. So sick and tired.

The Weeknd en In The Night. Och ja, ook 's nachts geniet jij gewoon van een editie van In Duplo. Want je weet het, je hoort dit programma 2 keer per dag, telkens tussen 12 en 2. In Excess, New Sensation. Baby, yeah.

DJ Goya, Jason Derulo en Melody met Mi Chico bij Kix. We begonnen de dag druilerig en bewolkt, maar nadien is het toch opgeklaard en aangename temperaturen. Morgen is er verhoogde kans op neerslag, maar liefst tot 90% kans op neerslag. Morgen overdag niet warmer dan 23 graden. Op vrijdag nog wat koeler, 19 à 20 graden dan. En ook dan is er verhoogde kans op neerslag. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de open deurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
2: Voor particulieren en bedrijven.
1: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
3: Even een slechte dag?
4: Kiks. Kiks. Kiks je humeur meteen de hoogte in.

The Nightcrawlers en Push the Feeling On. Gisteren speelden onze Rode Duivels een wedstrijd tegen hun zwart beest Frankrijk. En na die wedstrijd zitten we toch met gemengde gevoelens, denk ik. Want de Rode Duivels moesten niet onderdoen voor de Fransen. Ze speelden heel goed, maar gingen uiteindelijk finaal op het einde van de wedstrijd toch met 0-1 de boot in. Heel erg jammer. Cher en

Joop Dumont en I need you 100%. Wel, dan is dat jammer, want ik ben er nu toch helemaal mee weg. Maar don't panic, binnen net iets meer dan 10 uur ben ik hier al terug. Arches en New Love.

0: Kiks.
1: Dit is Kiks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on-air en online.
0: Kiks.
1: Maximaal Radio. Dit is Kiks.
0: Kiks.
1: Maximaal Radio.

0: je alles uit je radio wil halen.
1: Ja, lekker.
2: Kiks. Maximaal Radio voor Aalterbrugge op 104.7. Voor Eeklo Evergem op 106.3. En voor Maldegem Zeeuws-Vlaanderen op 105.9.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Kicks.
4: We like you.
5: Oh, thank you.
3: Kicks.
4: Maximaal Radio.
3: Waar je een kick van krijgt.

Zonnig en warm, 29 graden mogelijk. Morgen geleidelijk wolken en buien vanuit het westen, maar nog 27 graden. Donderdag regen, 22 graden. En vanaf vrijdag wordt het zonnig met temperaturen rond 20 graden.

uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: Kicks.
1: Dit is Kicks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on air en online.
0: Kicks.
1: Maximaal Radio. Dit is Kicks met het nieuws uit je regio.
2: In Idrichem bij Denderleeuw zijn de lichamen aangetroffen van een 51-jarige vrouw en haar 20-jarige dochter. De 17-jarige zoon van het gezin is opgepakt. Het parket is een onderzoek gestart naar moord en de tiener is in een jeugdinstelling geplaatst. In Eeklo heeft de politie maandag namiddag twee mannen gearresteerd na een huiselijke ruzie. De feiten gebeurden maandag rond 4:15 in de Zuidmoerstraat. De politie die werd ter plaatse geroepen door een vrouw die alarm sloeg. Een van de betrokkenen zwaaide met een mes. Volgens de politie was hij onder invloed van drugs. Van de ongeveer 90 woningen die tegen 2040 moeten verdwijnen om de Dender meer ruimte te geven bij hoogwater, is intussen 1/3 vrijwillig aangekocht. De Vlaamse overheid, de provincie Oost-Vlaanderen en de Dendergemeenten die werken verder aan het plan om de Denderstreek beter te wapenen tegen wateroverlast. Het agentschap Wegen en Verkeer start met een studie over de heraanleg van de N466 in Drongen. Bewoners die kunnen via een online bevraging hun ervaringen delen. AWV die wil met die opmerkingen aan de slag. En de bedoeling is dat de steenweg tussen Gent en Deinze veiliger, leefbaarder en beter bereikbaar wordt. De zuivelarij uit Berlare heeft de Biovlam 2026 gewonnen. De kaasmakerij die overtuigde de jury met biologische varianten. De Biovlam bekroont jaarlijks een Vlaamse bio-ondernemer die uitblinkt in innovatie, passie voor bio en duurzaamheid. De bouw van het nieuwe woonzorgcentrum De Linde in Ronse kan in januari 2027 starten. De gemeenteraad heeft de laatste financiële afspraken goedgekeurd. Het project wordt al sinds 2016 voorbereid. En het huidige woonzorgcentrum De Linde is al lang verouderd.
1: Heb je nieuws uit je regio? Meld het dan via de nieuwsknop op radiokicks.be.
0: Kicks.
1: Nieuws uit je regio. Elke dag en enkel op Kicks.
0: Now is the time. Kicks is the place.
1: Kicks.
0: Kicks.
1: Maximaal Radio.

0: meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Welkom
4: bij Kix.
3: Kix.
4: Maximaal Radio.
3: Waar je een kick van krijgt.

0: Als je van muziek houdt, luister je naar Kix.
1: Kix.
0: Maximaal Radio.

Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Serena Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

Kix hoor je overal. Ja, overal. Kix. Download de Kix Belgium app gratis van iTunes of Google Play. Of luister via radiokix.be. Kix. Je hoort ons overal.

0: Dit is Kiks.
1: Elke dag, de hele dag.
0: Luister on-air en online.
1: Kiks.
0: Maximaal Radio.
1: Kiks.
0: Kiks.
1: Maximaal Radio. Waar je een kick van krijgt.

0: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
1: Welkom bij Kicks.
2: Kicks.
1: Maximaal Radio.
2: Waar je een kick van krijgt.

0: het weer. We genieten van een stralende, uitzonderlijk warme nazomerdag. Lokaal met maxima tot 29 graden. Morgen woensdag een weersomslag vanuit het westen. Meer en meer wolken. De kans op buien stijgt, maar blijft met 27 graden wel warm. Donderdag valt de temperatuur terug naar 22 graden bij af en toe wat regen. Waarna het vanaf vrijdag met 20 graden een pak frisser, maar wel weer zonnig wordt.
1: Love it. Hicks. Maximaal Radio.

0: Op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
1: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
2: Voor particulieren en bedrijven.
1: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Kiks.
1: Kiks.
0: Dit is Kiks.
1: Elke dag, de hele dag.
0: Luister on-air en online.
1: Kiks.
0: Maximaal Radio. Dit is Kiks met het nieuws.
2: Op dit moment is de Vlaamse regering weer opnieuw samen voor het cruciale begrotingsoverleg. Minister-president Diependaele hoopt vandaag een definitief akkoord te hebben. Gisteren werden de nachtelijke onderhandelingen na een uitputtingsslag noodgedwongen stilgelegd nadat CD&V-minister Krevits en een kabinetchef van Vooruit onwel waren. Terwijl N-VA en CD&V benadrukken dat de eindstreep in zicht is, klinkt het bij Vooruit dat er toch nog wel wat struikelblokjes op de plank liggen. Ja, van dat kwartiertje werk, daar zal dus niets van aan zijn. Fitnessketen Gyms is getroffen door een grootschalige cyberaanval waarbij persoonlijke gegevens van 150.000 leden zijn gestolen. Het gaat om namen, adressen, e-mailadressen en in bepaalde gevallen ook bankrekeningnummers. De hack vond al plaats op 13 juli en de buitgemaakte data wordt inmiddels online te koop aangeboden. Moederbedrijf Colruyt Groep laat weten dat de beveiliging is aangescherpt. De keten waarschuwt haar leden om de komende tijd extra alert te zijn voor verdachte telefoontjes of phishing-mails. De Spaanse regering grijpt drastisch in om de diepe wooncrisis in het land te bezweren. Tot het jaar 2030 worden alle uithuiszettingen opgeschort en lopende huurcontracten automatisch verlengd. De maatregel komt er na massaal protest en landelijke woede over het lot van een 87-jarige vrouw uit Madrid. Ze werd onlangs uit haar appartement gezet waar ze al 17 jaar woonde, omdat ze een forse huurverhoging niet kon betalen. De verhuurder had de huur van 500 naar 1600 euro per maand opgetrokken. Na de grote ophef mocht de hoogbejaarde vrouw inmiddels wel al terug naar haar woning. Het weer. We genieten van een stralende, uitzonderlijk warme nazomerdag. Lokaal met maxima tot 29 graden. Morgen woensdag een weersomslag vanuit het westen. Meer en meer wolken. De kans op buien stijgt, maar blijft met 27 graden wel warm. Donderdag valt de temperatuur terug naar 22 graden bij af en toe wat regen. Waarna het vanaf vrijdag met 20 graden een pak frisser, maar wel weer zonnig wordt.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Kicks.
3: Feel it.
2: Love it.
3: Love it.
2: Kicks.
3: Maximaal Radio.

zet je de radio toch gewoon. Wat lekker!

Fantastisch lang is het Lievegems Tegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: met je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
1: Dit is Kicks.
0: Kicks.
1: Jouw dagelijkse dosis adrenaline.

0: Kiks.
1: Dit is Kiks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on-air en online.
0: Kiks.
1: Maximaal Radio. Dit is Kiks met het nieuws.
2: De Vlaamse ministers zitten rond de tafel opnieuw over de begroting. Volgens Jo Broens van CD&V moeten er nog enkele details worden uitgeklaard. Zolang elke partij zich aan de afspraken houdt. Gisteren werd het overleg stilgelegd nadat minister Krevits en een kabinetschef onwel werden. Als de regering vandaag een akkoord bereikt, legt minister-president Diependalen morgen zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Op het assiseproces in Brugge tegen de boer die zijn twee dochters vermoordde in Waardomme heeft zijn ex-vrouw getuigd, de moeder van de kinderen dus, een cruciale getuigenis. Deze voormiddag zouden de ouders en de zus van de verdachte normaal getuigen, maar ze kwamen niet opdagen. Het hof las daarom voor wat ze eerder aan de politie verklaarde. De vrouw uit Roeselare die verdacht wordt van de moord op haar man blijft aangehouden nog zeker een maand. Dat heeft de raadkamer beslist. De man van 60 overleed bij een zware brand in hun huis. Al snel bleek dat de brand was aangestoken. De vrouw van 61 belde snel de hulpdiensten en zei dat haar man overgoten was met benzine. Het is niet duidelijk of de vrouw de feiten heeft bekend. De Voetbalbond heeft een nieuwe CEO. Het is Vincent Mannaert. Die was tot nu toe technisch directeur bij de bond. Mannaert kwam al in beeld als mogelijke opvolger voor Peter Willems. Die werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de voorzitter van de bond, Pascal van Damme. Mannaert begint nu aan een termijn van 4 jaar. En zoals verwacht, het is de warmste 29ste september sinds het begin van de metingen. Het werd daar straks 27,6 graden in Ukkel. Het record van vandaag, ja, dat kennen we straks pas, want het kan nog iets warmer worden. Zonnig en warm dus, plaatselijk 29 graden. Morgen wat meer wolken en buien vanaf het westen. We halen nog 27 graden. Donderdag regen, 22 graden. En vanaf vrijdag vrij zonnig en temperaturen rond 20 graden dan.
1: Kiks. Kiks. Maakt je blij?
3: I've never been so happy.
0: Kiks.
1: Maximaal Radio.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

0: cultuurevenementen, bedrijfsfeesten, beurzen en feesten. Westsound, your event partner.
1: Dit is Kix. Maximaal Radio.

0: like you.
1: Oh, thank you.
2: Kiks.
0: Maximaal Radio.
2: Waar je een kick van krijgt.
3: Zonnig en warm dus, plaatselijk 29 graden. Morgen wat meer wolken en buien vanaf het westen. We halen nog 27 graden. Donderdag regen, 22 graden. En vanaf vrijdag vrij zonnig en temperaturen rond 20 graden dan.

0: jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
2: Voor particulieren en bedrijven.
1: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
3: Kiks. Maakt je blij.

0: Kiks.
1: Dit is Kiks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on-air en online.
0: Kiks.
1: Maximaal Radio. Dit is Kiks, met het nieuws uit je regio.
2: In Idrichem bij Denderleeuw zijn de lichamen aangetroffen van een 51-jarige vrouw en haar 20-jarige dochter. De 17-jarige zoon van het gezin is opgepakt. Het parket is een onderzoek gestart naar moord en de tiener is in een jeugdinstelling geplaatst. In Eeklo heeft de politie maandag namiddag twee mannen gearresteerd na een huiselijke ruzie. De feiten gebeurden maandag rond 4:15 in de Zuidmoerstraat. De politie werd ter plaatse geroepen door een vrouw die alarm sloeg. Een van de betrokkenen zwaaide met een mes. Volgens de politie was hij onder invloed van drugs. Van de ongeveer 90 woningen die tegen 2040 moeten verdwijnen om de Dender meer ruimte te geven bij hoogwater, is intussen 1/3 vrijwillig aangekocht. De Vlaamse overheid, de provincie Oost-Vlaanderen en de Dendergemeenten die werken verder aan het plan om de Denderstreek beter te wapenen tegen wateroverlast. Het agentschap Wegen en Verkeer start met een studie over de heraanleg van de N466 in Drongen. Bewoners die kunnen via een online bevraging hun ervaringen delen. AWV die wil met die opmerkingen aan de slag. En de bedoeling is dat de steenweg tussen Gent en Deinze veiliger, leefbaarder en beter bereikbaar wordt. De zuivelarij uit Berlare heeft de Biovlam 2026 gewonnen. De kaasmakerij die overtuigde de jury met biologische varianten. De Biovlam bekroont jaarlijks een Vlaamse bio-ondernemer die uitblinkt in innovatie, passie voor bio en duurzaamheid. De bouw van het nieuwe woonzorgcentrum De Linde in Ronse kan in januari 2027 starten. De gemeenteraad heeft de laatste financiële afspraken goedgekeurd. Het project wordt al sinds 2016 voorbereid. En het huidige woonzorgcentrum De Linde is al lang verouderd.
1: Heb je nieuws uit je regio? Meld het dan via de nieuwsknop op radiokiks.be.
0: Kiks.
1: Nieuws uit je regio. Elke dag en enkel op Kiks. Kiks.
0: Kiks.
1: Dat is heerlijke radio.

0: Gigs.
1: Dit is Gigs.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on-air en online.
0: Gigs.
1: Maximaal Radio. Dit is Gigs met het nieuws.
2: De sectorfederatie voor huishoudhulpen trekt aan de alarmbel nu de Vlaamse regering de prijs van dienstenchecks gaat verhogen van 10 naar 12 euro. De sector vreest onder meer dat 23.000 huishoudhulpen hun job volledig of gedeeltelijk kunnen verliezen. Beslissing is wel nog niet officieel, de Vlaamse regering zit er eigenlijk nog over samen. Intussen zijn er 13 besmettingen geteld in Vlaanderen met het West-Nijl-virus in Vlaams-Brabant en Antwerpen. Het gaat om 3 bevestigde en 10 waarschijnlijke besmettingen, zegt het departement Zorg. Je krijgt het West-Nijl-virus via besmette muggen, maar voorlopig is niemand van de besmette mensen in ons land in levensgevaar. Het zijn vooral ouderen, mensen die een ernstige aandoening hebben, die moeten opletten. Dikke pech voor wie in Antwerpen tussen linker- en rechteroever moet pendelen, want de renovatiewerken aan de Premetro-tunnel gaan 3 maanden langer duren dan voorzien, dat laat de lijn weten. Dus tot in juli volgend jaar rijden er geen metro's. Er werd daar meer asbest gevonden dan verwacht en daarom is er meer tijd nodig voor de werken. De alternatieve bussen en het tijdelijke treinstation blijven wel beschikbaar. In Frankrijk zijn de scholierenprotesten uit de hand gelopen, onder meer in het centrum van Rijssel. Daar kwamen tot relletjes tussen betogers en politie. Er werden 40 jongeren opgepakt en er raakten een tiental mensen gewond. Sinds vorige week blokkeren Franse scholieren middelbare scholen uit protest tegen overvolle klassen, het lerarentekort en de hoge werkdruk. Gisteren werden ook al 160 jongeren opgepakt. En zoals verwacht is het vandaag de warmste 29e september sinds het begin van de metingen. In Ukkel is 28,3 graden gemeten en daarmee is het dagrecord van 15 jaar geleden gesneuveld, zegt het KMI. Het was ook nog nooit zo laat in het jaar zo warm. Ja, en dan de weersverwachting vanavond en vannacht. Blijft het best zacht bij minimaal 17 graden. Morgen begint zonnig, maar daarna meer wolken met kans op een plaatselijke bui. We halen morgen nog 28 graden en het wordt zwoel. Donderdag regen, 22 graden. Vanaf vrijdag nog 20 graden, maar het wordt wel zonnig.
0: Elke dag jouw muzikale kick.
1: Je luistert naar Kicks.

0: Kiks. Je luistert naar Kiks. Feel it.
1: Love it.
0: Kiks. Maximaal radio waar je een kick van krijgt.
1: Breaking down barriers. One beat at a time. Tune in to Crossing Borderlines.

0: Kiks.
1: Dit is Kiks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on-air en online.
0: Kiks.
1: Maximaal Radio.
0: Dit is Kiks.
1: Waar elke kick
0: een echte kick is.

0: alles uit je radio wil halen.
1: Ja, lekker.
2: Kix. Maxima Radio voor Aalterbrugge op 104.7. Voor Eeklo Evergem op 106.3. En voor Maldegem Zeeuws-Vlaanderen op 105.9.

0: Kiks.
1: Kiks.
0: Dit is Kiks.
1: Elke dag, de hele dag.
0: Luister on-air en online.
1: Kiks.
0: Maximaal Radio. Dit is Kiks.
1: Kiks.
0: Nu met Mark Verleijen.
2: Een misdaadklan stuurde kinderen op rooftocht in Disneyland Parijs en haalde zo gemiddeld 25.000 euro buit per dag binnen. Zou zoiets ook gebeuren in onze Belgische pretparken? In Plopsaland bijvoorbeeld? Maar ja, daar eigenlijk zitten de kabouters al in je zakken van zodra je een toegangsticket koopt uiteraard. Hey, dit is een nieuwe in Duplo. We beginnen eraan met Milk Inc.

PM Dawn en Set Adrift on Memory Bliss. Tja, aan het WK wielrennen voor elite mannen, daar zullen we in de toekomst niet met goede herinneringen aan terugdenken, denk ik. Want laat ons eerlijk zijn, onze kopmannen hebben het ferm laten afweten. Zowel Remco Evenepoel als Wout van Aert hadden off day. En we kwamen niet echt in het stuk voor. Trainacria.

0: schoonmoeder op bezoek?
1: Dan zet je de radio toch gewoon...
2: Wat leider!

De Strumbellas en Spirits. Hopelijk loop jij vandaag rond met een goede spirit. Wij van Kicks doen in elk geval ons best om daar een stevige muzikale steen aan bij te dragen. Alesso en One Republic hebben samengewerkt. Dit is het resultaat. In Your Eyes.

The Eurythmics and Sisters are doing it for themselves. De Indian Summer die ons voor deze week werd beloofd, die baart een muis. Alleen niet dat we qua temperatuur echt te klagen hebben, maar het is toch niet wat ze voorspeld hadden. Morgen overdag 90% kans op neerslag, een 23-tal graden. Ook op donderdag verhoogde kans op neerslag, dan wordt het overdag niet warmer dan 20 graden.

Disclosure en Sam Smith met Omen. De voortekenen wat betreft de besparingen die zijn niet rooskleurig. Allee, kijk, de Vlaamse regering die gaat 3 miljard komen zoeken bij de burger. En de federale regering daarbovenop ook nog eens 10 miljard. Dat gaat dus over 13 miljard die wij gewoon gaan ophoesten. Ik ben benieuwd hoe lang wij dit als burger nog gaan blijven slikken. To Fabiola en Lift You Up. Lift you up.

Andrea Bocelli, dat is een naam die we al jaren niet meer hebben gehoord. Of hij ook fysiek betrokken is geweest bij deze track, dat weet ik niet. Maar het was wel David Guetta die hem heeft ingeschakeld. Je hoorde hen samen hier met DNA bij Cakes.

Zet je de radio toch gewoon

Who's that girl? Wat betreft Demi Vollering, de Nederlandse wielrenster, stellen we ons die vraag al lang niet meer. Zij is de absolute nummer 1 in het vrouwenwielrennen. Dat heeft ze afgelopen weekend met het behalen van de wereldtitel nog maar eens bewezen. Telecast en Frank Walker, Ocean Eyes.

0: Kicks.
1: Dit is Kicks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on-air en online.
0: Kicks.
1: Maximaal Radio.
2: Say my name.
0: Kicks.
1: Kicks.
2: Kicks.
1: Maximaal Radio, waar je een kick van krijgt.
0: Dit is Kicks.
1: Met Mark Verleijen.
3: Hey, this is not a test.
1: Kicks in Duplo.
4: In Duplo.

Atomic Kitten en Be With You. Als jij echt graag met een bepaald persoon samen zou willen zijn, dan moet je dat zeggen tegen die persoon. Ook al ben je verlegen en scheid je in je broek, toon wat haar op je tanden en onderneem actie. Het is niet gegarandeerd dat het werkt, maar langs de andere kant, dan heb je het tenminste geprobeerd. Oliver Heldens, Krieger en de Young Punks nu met A-E-I-O-U.

Avicii en Hey Brother. Of om het even met de woorden van de zogenaamde tweelingbroer van Erik van Looy te zeggen, die ziet verschijnen in het reclamefilmpje voor De Slimste Mens, Hey Bruur. Nu, De Slimste Mens, binnenkort weer op tv. Er zijn al 37 kandidaten bekendgemaakt, maar er nemen 38 kandidaten deel. Dus één naam wordt nog angstvallig verzwegen. Wat de reden daarvan is, dat zal de komende dagen misschien wel blijken. DJ Licious en Almost Gone. So sick and tired.

The Weeknd en In The Night. Och ja, ook 's nachts geniet jij gewoon van een editie van In Duplo. Want je weet het, je hoort dit programma 2 keer per dag, telkens tussen 12 en 2. In Excess, New Sensation.

DJ Goya, Jason Derulo en Melody met Mi Chico bij Kicks. We begonnen de dag druilerig en bewolkt, maar nadien is het toch opgeklaard en aangename temperaturen. Morgen is er verhoogde kans op neerslag, maar liefst tot 90% kans op neerslag. Morgen overdag niet warmer dan 23 graden. Op vrijdag nog wat koeler, 19 à 20 graden dan. En ook dan is er verhoogde kans op neerslag. When I was 6 years old.

0: Het weer dan. Vandaag starten we met wat zon, maar al snel schuiven er wolkenvelden binnen en stijgt vanuit het westen de kans op pittige buien. Het blijft bij 28 graden nog zwoel. Donderdag zet de afkoeling in met regen bij 22 graden, waarna het vanaf vrijdag met 20 graden en wat nazomerzon toch weer rustiger en stabieler wordt.
1: Even een slechte dag?
2: Kiks. Kiks. Kikt je humeur meteen de hoogte in.

The Nightcrawlers en Push the Feeling On. Gisteren speelden onze Rode Duivels een wedstrijd tegen hun zwart beest Frankrijk. En na die wedstrijd zitten we toch met gemengde gevoelens, denk ik. Want de Rode Duivels moesten niet onderdoen voor de Fransen. Ze speelden heel goed, maar gingen uiteindelijk finaal op het einde van de wedstrijd toch met 0-1 de boot in. Heel erg jammer. Cher en

Duke Dumont en I Need You 100%. Dan is dat jammer, want ik ben er nu toch helemaal mee weg. Maar don't panic, binnen net iets meer dan 10 uur ben ik hier al terug. Arches en New Love.

0: Kiks.
1: Kiks.
0: Dit is Kiks.
1: Elke dag, de hele dag.
0: Luister on-air en online.
1: Kiks.
0: Maximaal Radio.
1: Als je alles uit je radio wil halen.
2: Ja, lekker. Yeah.
0: Kiks.
1: Kiks.
0: Maximaal Radio. Voor Aalterbrugge op 104.7. Voor Eeklo Evergem op 106.3. En voor Maldegem Zeeuws-Vlaanderen op 105.9.